0: even begonnen. Maar goed, tot 11 uur nog veel meer X-Rated. En daarna X-Ray met de special rond Nîmes. Er waren nog een aantal overlijdens die helaas te betreuren viel deze week. Natuurlijk eervolle vermelding voor Alan White, de drummer van Yes. Verder nog Hakim Bey, en daar komen we zo meteen op. En Cathal Coughlan. Cathal Coughlan was de oprichter van de band Micro Disney en later van de Fatima Mansions. Ook hij mocht niet ouder worden dan 61, net als Andy Fletcher, die mocht maar 60 worden. Het is niet te geloven. Cathal Coughlan. En dit is vernoemd naar de Roemeen blues voor Ceaușescu. Rust in vrede. Fatima Mansions, de rust in vrede. Cathal Coughlan.
1: This is Bucharest, Radio Romania International.

zo'n album dat groeit iedere keer dat je hem weer draait. Het nieuwste album van The Anti-Group. Oeps, sorry. Voornamelijk het geesteskind van Eddie Newton, die overigens zelf ook een nieuw album uit heeft. Dat album heet New Tones, maar wij draaiden The Anti-Group met het album Amma. U hoorde The Seven Vibrations Inside the Po Pilu. Prachtig werk, verschenen via Armcom Europe en het Italiaanse label Rizosfera. X-rated op de concertzender en na de Anti-Group een kleine overgang naar de band Coil. En waarom Coil? Ja, dat draaien we natuurlijk nooit in X-rated. Maar we hebben weer een reden gevonden en dat is een helaas ook alweer het overlijden van iemand. En dat is deze keer Hakim Bey, die overleed deze week. Hakim Bey was een communistisch schrijver en poëet. Hij heet eigenlijk Peter Lamborn Wilson. En voornamelijk natuurlijk literair werk wat van hem verschenen is. Maar een hele enkele keer leende hij ook zijn stem aan muzikale producten. Zoals bijvoorbeeld de track Assassins of Hakim Bey van Coil. Dus overigens, de muziek die Coil daarvoor heeft ingezet is eerder gebruikt in de track Kala. Dat werd weer gebruikt op het project City of Light van Bill Laswell. Nu dus in Assassins of Hakim Bey met de stem ook van Hakim Bey. Hier is Coil, rust in vrede. Peter Lamborn Wilson, oftewel Hakim Bey.

Even zo'n X-rated klassieker tussendoor. In Slaughter Natives, Tearing My Life Away van het album Resurrection. Op Cold Meat Industry natuurlijk, hierbij X-rated op de concertzender. Waar we doorgaan met de Moloch Conspiracy. Incantatios from Ugarit. Ugarit is een stad in Syrië. En het album is geïnspireerd door religieuze teksten die zijn gevonden in de ruïnes van deze stad in Syrië. Incantatios from Ugarit. Dit is Daughter of Anu hier nu bij X-Rated op van Moloch

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

aus Deutschland, het duo The Bloom of Gutter. En ze noemen zich eigenlijk ook The B.O.G., oftewel The Bug. The Bug dus, hè? Dus niet The Bug. The Bug, The Bloom of Gutter, samen met U-Matic X. En u hoorde The World of Illusory Desires. Er staat op de 12-inch The Patterns of Force. Via Hardhouse verschenen in 1995. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Tot 11 uur vanavond is hier X-Rated. En daarna X-Ray tot 12 uur. En zometeen duiken wij voor de tweede keer, sinds 6 oktober, 3 weken geleden deden we het ook, in het Le Guess Who Festival. Het festival wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 10 november aanstaande. Maar daarover zo meer. Eerst moet ik even iets rechtzetten van vorige week. Want vorige week vertelde ik u dat er een nieuw album van Scan 7 aankomt. Wel nu, dat is helemaal niet waar. Ik werd er ook op gewezen door luisteraar Dennis. Waarvoor dank, Dennis. Het is gewoon een heruitgave uit 1996. En de heruitgave die wordt uitgebracht op 29 november aanstaande op Tresor. En om het foutje even terecht te zetten, draaien we gewoon lekker nog een track. Hier is Scan 7 uit Detroit. Ook wederom uitgebracht dus op Tresor Records. Het staat op het album Dark Territory. De track die heet gewoon 7. Hier is Scan 7. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

kunt u nog beuken. Beuk dan mee met het nieuwe album van Vexillary. En dat heet, dat album gaat heten Horror Redubs. En dat gaat voorlopig nog niet verschijnen. 6 december aanstaande gaat dat verschijnen. En wij draaiden vast een heerlijke track, namelijk A New Body in de Nightcrawler remix. Vexillary hier bij X-Rated op de Concertzender. En het komende ruime half uur is voor het Le Guess Who Festival. Inderdaad, raad eens wie. Wie staan er allemaal? Het tweede gedeelte, het eerste gedeelte kon u horen op 6 oktober, jongstleden, 3 weken geleden. Dit is het tweede gedeelte, dus ik hoef u over het festival eigenlijk niets meer te vertellen. Dus dat laten we de muziek doen, zoals Clara Lewis en Nick Kolk Void. Zij komen optreden en daar zijn we blij mee. Dat getuigt ook hun laatste album Full On, dat in 23 verscheen. Dit is Travel With A Friend. Tot 10 uur is dit het Le Guess Who Festival. Hier zijn Clara Lewis en Nick Kolk.

0: Oh, yeah, baby. I'm sure.
1: Yeah, baby, yo.

I'm gonna do it.

I know, I leave a little bit,

I'm going to go to the next one.

Wat een fantastische creepy track is dit van DNA. En DNA And, dat is een collectief uit Oslo, Noorwegen. Het zijn allerlei professionele muzikanten. En het bijzondere is dat ze allemaal, en er zijn er een stuk of 10 of zo, allemaal lijden aan het Down-syndroom. Of lijden. Ze hebben in ieder geval het Down-syndroom. Dat is op zich best bijzonder. Een heel toneel vol met mensen met het Down-syndroom. En de bandnaam, ik vertaal het eigenlijk als DNA. En, als in, ja, we hebben een DNA-verschil, een chromosoom te veel. Dus, wat maakt het uit? En dat staat op het gelijknamige album. En daarvan hoort u Oh Yeah Baby. En dat stamt alweer uit 2019. En zij spelen op de donderdag op het Legesshoe Festival. Dus wat let u, daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Het Legesshoe Festival, de donderdag. De rest is helaas uitverkocht en dat geldt dus ook voor de dag dat Bela komt. We gaan van Noorwegen naar Zuid-Korea. En er komt meer uit Zuid-Korea dan alleen maar K-pop. Wat dacht u van Bela? En Bela weet zich vergezeld van Theresa Baumgartner voor de visuals. Met haar bijzondere optreden. Dit is een track van het album Noise and Cry. Hier is Bela met The Sage.

iets wat vervreemdende klanken van Tashi Wada. En Tashi Wada, dat is de zoon van Yoshi Wada. Zijn vader is onlangs overleden. En als duo hebben ze ook wel opgetreden op het Legacy Festival. Nou, vader, dat lukt niet meer. Maar zoon, dat lukt nog wel. Tashi Wada geeft een soloconcert op Legacy. U hoorde een track van het album What Is Not Strange. En de track die u hoorde was Under the Earth. Het Legacy Festival, dat is aanstaande en dat gaat gehouden worden tussen 7 en 10 november aanstaande. 10 november, dat is een zondag. Maar vreest u niet, ik zorg gewoon dat er om 9 uur een live X-rated klaarstaat. Of klaarstaat, ik ben er. Ik hoef alleen maar te rennen vanuit Tivoli Vredenburg om hier op tijd te zijn. Dus dat gaat helemaal lukken. En waar ik ook heel erg naar uitkijk is het concert van Abul Mogar samen met Rafael Anton Irisari. Zij samen geven een concert en daar kijk ik in, zoals gezegd, zeer naar uit. Hun album heet Impossibly Distant, Impossibly Close. En dat verscheen dit jaar op het label Black Null Editions. Hier zijn ze. Tot aan 10 uur. Abul Mogar en Rafael Anton Irisari met Place of Forever. En ik hoop u te treffen op het Legacy Festival 2024.

U hoorde inderdaad Of The Wand and The Moon met het hele fijne nummer My Devotion Will Never Fade. Deze versie haalde ik van de verzamelaar Looking for Europe, de Neo Folk Compendium. Eigenlijk een vierdubbel album waar je eigenlijk iedere track van kan draaien. Wat een fantastische compilatie is dat. In 2005 verschenen via Auerbach Tonträger Of The Wand and The Moon aan het einde van deze X-Rated.

En daarvoor kunnen we luisteren naar Brotherhood of Sleep, het nieuwste project van Bart Pieten. En hij is ook onder andere Dead Man's Hill, maar zijn nieuwste project heet dus Brotherhood of Sleep. Nieuw verschenen op het fantastische Winterlight label, het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. En u hoorde van Brotherhood of Sleep de track Infinity. En daarvoor speciaal voor Phil Lesh, deze week overleden. De track die hij maakte, of het album dat hij maakte met Ned Lagan, Sea Stones. Zometeen is er een derde uur en dat is X-Ray met één hele lange track, namelijk BV Dub. BV Dub, oftewel Brock Van Way. BV Dub met Asleep in Ultramarine. En dat verscheen eigenlijk ook op de drempel tussen 23 en 24 via het Phonodrome label. En dat is weer een zusterlabel van Dronarium. U hoort BV Dub, een fantastische track, Asleep in Ultramarine, in bijna zijn volledigheid in X-Ray, zometeen tot middernacht. Rest mij nog u hartelijk te bedanken voor de reacties die ik mocht ontvangen en natuurlijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Een ijsweder, herfst en vallende blaadjes dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Tussen 9 en 11, gevolgd door een mooie X-Ray op tot middernacht. En volgende week hebben we ook de 250ste Space Exposure. Gaan we een feestje bouwen hier in de studio. Wat mij betreft, heb een mooie nacht, een mooie week en tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

een lekkere asset die je eigenlijk helemaal niet uit deze hoek verwacht. James Plotkin, en hem kennen we destijds van OLD, oftewel de metalband Old Lady Drivers, en Mick Harris, en hem kennen we als een van de oprichters van Napalm Death, en tegenwoordig lekker nog actief als Scorn. En samen zijn zij Hygiene. En in 1994 maakten ze deze heerlijke acid knaller. R.O.R.L. Er zijn twee titels met dezelfde, twee tracks met dezelfde titel. En ik draaide de tweede track. Hygiene. Het verscheen in 1994 dus via een 12-inch verschenen op Zeitgeist. Hygiene aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Want tot 11 uur is het weer de hoogste tijd voor de klanken die ertoe doen. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dit gaat nog komen, namelijk pas op 25 februari. Dit is Pascal Hetzel. Zijn album heet ASLM. En dit is de track RBBMMN. En het gaat verschijnen via Arkham Audio. Fijn, nogmaals dat u erbij bent. Een hele goede avond. Dit is X-Rated. Dit is Pascal Hetzel.

0: Zo, de You jongens. Wat een fantastische track. Werkelijk. Frank Figrou. En we hebben al eens eerder een track van dit nieuwe album gedraaid. En toen had ik gezegd dat het dan nog in 2021 zou uitkomen. Wel nu, er was wat vertraging opgelopen. 7 januari is die uiteindelijk uitgebracht. Het album A-Total van Frank Figrou. Of A-Total, hoe je het maar wil zeggen. Verschenen via Aesthetical. En op 7 januari verschenen via CD en digitaal. En het vinyl, dat heeft een behoorlijke vertraging opgelopen. Dat verschijnt 25 februari. Frank Figrou hier bij X-Rated op de Concertzender. En onlangs is er ook een nieuw album verschenen van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Dat was nog eind vorig jaar. Nur noch einer. En die is natuurlijk postuum gemaakt na het overlijden van Gabi Delgado Lopez. En het vreemde is, of het, ja, hoe je het ook wil interpreteren, maar de hoes van het album, daar zie je Robert Görel in een soort graftombe liggen met Gabi Delgado daarboven hangend. Terwijl het precies andersom is natuurlijk. En hulde aan Robert Görel, want hij heeft het originele DAF-geluid goed weten te behouden. Het zijn ook oudere outtakes, zeg maar, die ze nu, die Robert Görel althans, gemaakt heeft om er een DAF-album van te maken. Met natuurlijk zijn eigen vocalen. Zoals in Loslassen.
1: Loslassen.

Heerlijk. Vorige week verschenen Local Suicide samen met Skeel Sis. Het album You Are... Of het althans een album. Het is de You Are Mine EP. En er staan, even kijken, toch al gauw zo'n 5 tracks op. Nou, dat is toch wel aardig, niet waar? Local Suicide, Built to Fail, hoorde u. En wat ook goed nieuws is voor iedereen die van een beetje electro houdt en een beetje ambient houdt. Het album van Doppler Effect wordt opnieuw uitgebracht. En dan heb ik het over Calabi, jouw space. En dat verscheen origineel in 2007 via Reflex Records. En het wordt dit jaar uitgebracht door We Me Records. Hyper Elliptic Surfaces hoort u nu. Dit is het echt. Wow. Het was destijds, stond het in mijn album eindlijst. En zo terecht, Calabi, Yo Space van Doppler Effect.

in het kader van 30 jaar Trezor Records. En Trezor Club, in ieder geval Records, maakte Udo Hanten, oftewel TV Victor, een aantal EP's. En dit is daar de derde van. De serie die heet GRV, GRV. En daar is nu een nummertje 3 van verschenen. En dat verschijnt uiteraard via Trezor. U hoort TR13-1. En dat zal wel staan voor Trezor 13-1 of zoiets. Nou, goed. In ieder geval heel fijn dat TV Victor weer actief is. En nog steeds hele, hele fijne muziek maakt. Zoals u net hoorde in X-Rated op de concertzender. En onlangs verscheen de nieuwe EP van Burial. Jawel, daar is natuurlijk rijkhalsend naar uitgekeken. En je weet nooit wat Burial gaat doen. Natuurlijk, zijn label is Hyperdub. En de nieuwste EP die heet Anti-Dawn. En van die LP hoort u nu de titeltrack.

kapot, Jan Dory. Echt ongelooflijk. Werkelijk prachtig. Niels Vraam met de stem van Robert De Niro, die de tekst insprak van Winter Morning 2. Dat verscheen op Erased Tapes in 2016 op het album Alice. Een album wat gemaakt is met Woodkid, Niels Vraam en dus Robert De Niro. Natuurlijk, die laatste die kennen we van de films The Godfather 2, Raging Bull, Taxi Driver, Deer Hunter en noem het allemaal maar op. Een prachtige goede acteur, die Robert De Niro en Niels Vraam. Ach, die behoeft verder geen introductie. Schitterend werk. Echt schitterend. En die track van Woodkid, die ook op dit album staat, die mag er ook zijn. Dus het is de aanschaf waard, in ieder geval. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu iets steviger werk van In Suffer. Uit Polen, In Suffer. En het staat op het album The Four Horsemen of the Apocalypse. Een verzamelaar. En daar staat ook nog een prachtig werk op van Melekta, Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Maar dit is dus In Suffer.

Jawel, heerlijk. Onze Nordvarger. En dat allemaal omdat het album opnieuw is uitgebracht. Op hetzelfde label overigens, namelijk Cold Spring. Stripped of all but my loyalty I serve. Dat was de track die je hoorde. Die staat op het album Perhula. En dat verscheen origineel in 2008 dus op Cold Spring. En dat was destijds alleen op CD. Voor degene die het op vinyl willen hebben, goed nieuws. Want onlangs is dat heruitgegeven dus door Cold Spring. Het album Perhula van Nordvarger. X-Rated op de concertzender. Met jou hoor, daar is die. Een wederom en sowieso notering in de eindlijst voor 2022. En de januari is nog niet eens voorbij. Aanstaande woensdag gaat verschijnen het album IJmuiden van Hessel Veldman. Hessel Veldman is behalve de man die mij hier bij de concertzender heeft weten binnen te loodsen met het programma X-Rated, waar ik hem nog altijd buitengewoon dankbaar voor ben. Ook muzikant, zo heeft hij gezeten in Gorgonzola Legs en maakte muziek als Y Create en is degene die achter het openbaar maken van de documenten van Willem de Ridder zit. En hij doet nog veel meer. Hij is N.O. Veldhuis. Daar komt binnenkort een nieuw album van uit waar hij ook achter zit. Kortom, een bezige baas en ook nog programmamaker hier bij de Concertzender en ook nog eindredacteur. En hij heeft nu een nieuw album wat dus aanstaande woensdag gaat verschijnen. En dat heet gewoon IJmuiden. Het is een fantastisch album. Het is ruw, het is rauw, het is donker, het is kil, het is beklemmend. En dat heeft alles te maken met de ruwheid die IJmuiden met zich meebrengt. En de release datum van aanstaande woensdag is ook niet toevallig, aangezien dan de opening is van de grootste sluis van de wereld. De zeesluis IJmuiden. Dat gaat dus aanstaande woensdag gebeuren. Maar belangrijker is eigenlijk nog de release van dit album. En dat gaat verschijnen via het fantastische label Winter Lights. Een unieke track, want deze is nog niet geopenbaard. De track Stuurlast. En dat gaat dus verschijnen op het album IJmuiden. Hier is Hessel Veldman.

Ja, daar waren ze dan ineens gisteren in de Cloud 9 in Tivoli, Vredenburg. De oudgediende System 7, die nog met z'n tweetjes ook nog in Gong hebben gespeeld in de jaren 60 en 70. Ik heb het over Steve Hillage en zijn vrouw Miquette Giraudy. Zij traden op inderdaad in Tivoli Vredenburg met een uitstekend concert. Het duurde misschien iets te lang, de beat die ging nogal, dreunde nogal lekker door. Maar het was verder een uitstekend concert en ik ben helemaal natuurlijk uit mijn plaat gegaan van de versie die ze brachten van Alpha Waves, de Plastic Man remix. Die werd heel erg lekker lang live gespeeld. Je hoorde Quest in de Moody Boys Interpretation. En dat komt van de 12-inch Sinbad Quest uit 1993. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated nog tot 11 uur vanavond. En daarna X-Ray tot 12 uur. Inmiddels is er een regenfront onderweg naar Nederland. Heeft inmiddels het westen van het land aangedaan. Dus de rest van het land komt aan de beurt, dus blijft u lekker binnen. Vult de goede kelk en geniet van de muziek die ertoe doet. Zoals het in het zometeen nu in het eerste uur het Rewire Festival. En dat is een festival dat gehouden gaat worden van 9 tot 12 april aanstaande in Den Haag. En behalve concerten behelst het films, workshops, speciale sessies, lezingen, installaties, maar de hoofdmoot is toch echt een heleboel concerten. Een kleine greep. Wat dacht u van Actress en Suzanne Ciani, Caterina Barbieri, Drew McDowell, Maurice von Oswald, One or Tricks Point Never, Sam Slater, Tortoise, Apparitions, Blavon, Colleen, Ex Libris, Hilary Woods, Kim Gordon, Lucy Railton en de einstürzende Neubauten, KMRU, Leila Boudril, Thomas Ankersmit en The Bug versus DJ Fig. Disfig, moet ik zeggen. Nou, wat dacht u daarvan? Een flinke meukt artiesten. Een hele flinke stapel artiesten die voor u zullen gaan optreden op dat Rewire Festival. Helaas, de kaarten die zijn op de donderdag na allemaal vergeven. Maar voor degene die er wel naartoe gaan, hier een aantal niet te missen tips. Zoals Dave Huismans als Ex Libris. Dat is een uitstekende act die geprogrammeerd staat op Rewire. Ex Libris, men u hoort nu nummer 3. Running Out. En dat staat op de 12-inch Ex Libris 002. Dit is X-Ray X-Rated. Dit is Rewire. Allemaal een hele goede avond.

Lekker hoor. Speaker Music met Holosonic Rebellion. En Speaker Music zal ook aantreden en optreden op het Rewire Festival. Het hoorde een track van het album Tech Exodus. En dat verscheen in 23 op Planet Mew. We hebben het inderdaad over het Rewire Festival. 9 tot en met 12 april in de binnenstad van Den Haag. En nu, ze zetten het ook wat zwaarder in, zo af en toe, op dat Rewire, met Sacred Lodge. En Sacred Lodge maakt muziek op Avon Terror Corps. Nou, dat zegt misschien genoeg. Dit is Sacred Lodge van het album M-Bam, The Track.

uit Houston, Texas, komt Apparitions. Het album Volcanic Reality hoorde u en daarvan de track With Your Veins Full of Night. Apparitions, ja, dus ook de, ja, zeg maar de schurende metal wordt niet vergeten op het Rewire Festival. En wie ook acte de présence heeft, is iemand die al wat vaker heeft opgetreden in Nederland met het project Silencio. En dat is natuurlijk Moritz von Oswald. Destijds van Basic Channel, van Rhythm and Sound, van Palais Schaumburg, noem het allemaal maar op. Hij is wederom present op het Rewire Festival om dat Silencio-album te gaan spelen. Integraal in de Grote Kerk in Den Haag. Dit is Infinito van Moritz von Oswald.

op Sonic Acts heb ik hem dus moeten missen. Drew McDowell. Ik kreeg toen enorm last van een blitzgriep. Dus ik moest Drew McDowell op Sonic Act helaas skippen. Maar gelukkig komt hij ook op het Rewire Festival. U hoorde van het album A Thread, Silver and Trembling. De track Out of Strength Comes Sweetness. Drew McDowell, vroeger van Psychic TV en Coil. En ik zei het al, voor veel is zijn geen kaarten meer te krijgen, maar wel voor de donderdag. En daar spelen Suzanne Ciani samen met Actress, maar ook twee concerten van Caterina Barbieri. En dat is natuurlijk sowieso al de moeite waard. Getuige ook de track Fantas, wat u vindt op het album Ecstatic Computation. MUZIEK

0: En Joseph Camarou is ook weer van de partij op het Rewire Festival met een nieuw project, de première van het project As Nature. Nou, aangezien dat de première wordt op Rewire, kunnen we daar niets van draaien. Dus gewoon een track van het nieuwste album van KMRU. En dat is Kin. Dat is verschenen via Editions Amigo als Peter Rehberg tribute. Dit was de track With Trees Where We Can See. En dit was ook voor nu de Rewire Special. Ik hoop sommigen van u daar aan te treffen. En nogmaals, er zijn nog kaarten voor Actress en Suzanne Ziani en Caterina Barbieri op de donderdag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is X-rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray. Ik heb gemeend weer een LP uit 1980 uit de kast te trekken. En dat is van het gezelschap wat eigenlijk maar één LP en twee singles heeft gemaakt. Met z'n drieën. The Young Marble Giants. Waarom ze dat in godsnaam nooit hebben voortgezet is mijn raadsel. Later zijn ze nog in andere bands gaan zitten. Wat mij betreft minder van kwaliteit is als hun LP Colossal Youth uit 1980. Dit is Searching for Mr. Right. Young Marble Giants.

Ik doe het niet vaak. Zo'n lange track in X-Rated draaien. Deze track duurde 23 minuten. Maar dat verdient hij. Een track van het album Nerve Cell Threads Electronics van Jarl, oftewel Eric Jarl. Verschenen via het Poolse Rosarum, Zoharum. Sorry. U hoorde de 4 uit 4 van de tracks Electrical Impulse. Jarl met het Nerve Cell Threads Electronics. En dat gaat absoluut de eindlijst in. Wat een kippenvel krijg je hiervan. Tenminste, ik weet niet of u er nog bent hoor, na zo'n tijd. Maar in ieder geval, Jarl was Eric Jarl. En die zat samen met Martin Blood in Irm. En ze zijn op een gegeven moment iedereen weggegaan. Jarl als Jarl. En Martin Blood is Skin Area begonnen. Overigens heeft Jarl daar ook wel hand- en spandiensten verleend. Maar niet in de track In The Skin. En dat vindt u op het album Rotko Field. Hier is Skin Area.

Heerlijk. Gianluca Becuzzi van het album American Requiem. Allemaal een track van dit album. En u hoorde deze keer de track U.S. Ghosts Part 1 van Gianluca Becuzzi hier bij X-Rated op de Concertzender. En we hebben nog twee platen te gaan. Zometeen het laatste liedje, maar daarvoor hoort u uit Rusland Roitov. Ik heb weer een track gehaald van het compilatiealbum Homo Stripitus. En dat verscheen via het Deutsch-Nepal-label Entartete Muziek. Dit is Roitov in een beetje een coil-achtige track, coilesque-achtig. De track Odd Pole Tenebrae. Dit is Roitov.

Raisins.

Allemachtig, wat een track. Werkelijk fantastisch. Spiral van Vangelis. Van het gelijknamige album. En dat allemaal vanwege het feit dat Vangelis ons deze week moest verlaten op 79-jarige leeftijd. Geboren als Evangelos Odysseas Papathanasiou, Vangelis maakte furoren met een bijzondere batterij aan elektronica. Helemaal rondom allerlei synthesizers gebouwd en maakte daar al snel muziek mee. Maar niet vanaf het allereerste begin. Het begon allemaal een beetje in de prog-rock met albums als Earth en zo. Nou, hij heeft eigenlijk meer dan 50 albums op zijn naam staan. En die 50 albums, ja, dat is onmogelijk om dat in een uur te doen. En net als bij na het overlijden van Klaus Schulze heb ik besloten om een aantal tracks van Vangelis te draaien. En dan voornamelijk een persoonlijke keuze van mij. Dus persoonlijke favorieten. Het is vooral geen chronologisch overzicht, want dat is bijna niet te doen. Maar daarom Spiral van Vangelis aan het begin van deze X-Rated. En waarom Spiral ook? Nou, behalve dat het een track is die sowieso wel kippenvel geeft, is het de allereerste track die ik hoorde toen ik de hoofdstedelijke platenzaak Boudisk binnenstapte. Ooit. Als klant in 1976. Ik had net Klaus Schulze ontdekt en Tangerine Dream ontdekt en wilde meer. En ik had gehoord dat Boudisk in Amsterdam heel veel elektronica verkocht. Ik loop daar naar binnen en daar staat Spiral van Vangelis op. Deze track ook. Dat is me altijd bijgebleven en daarom is het ook altijd een favoriet gebleven. Rust in vrede, Vangelis. Het komende uur is speciaal voor jou en natuurlijk voor u, de luisteraar. Fijn dat u erbij bent. Het komende uur staat in het teken van Vangelis. Het tweede uur, straks hebben we de primeurs van nieuwe albums van Eddie Newton en The Anti-Group. Maar nu eerst verder met Vangelis. Spiral was uit 1977. Een jaartje eerder bracht hij het waanzinnig mooie album Albedo 0.39 uit. De titeltrack die hoort u zo. Maar eerst is hier Vangelis met Pulsar.

Albedo 0.39. Albedo 0.39. Albedo 0.39.

Albedo 0.39 van het gelijknamige album van Vangelis. En dat verscheen dus in 76. En dat heb ik verkeerd ingetikt, zie ik nu. Oei, dat ga ik nog even veranderen, dames en heren. Want 1977 verscheen het album Spiral. En Spiral, daar draaiden we de titeltrack al van. Maar de mooiste, de allermooiste track, dat is wel Ballad. En dat is echt zo'n persoonlijke favoriet dat deze moet nog een keer gedraaid worden. En het bijzondere aan deze track is dat Vangelis zijn stem daaraan verleend heeft. Want zingen, dat deed hij bijna niet. Tot bijna nooit, zeg maar. Maar in deze track zingt hij wel het prachtige Ballad.

Ja, daar laat Vangelis zich van zijn tederste kant zien. En misschien ik ook, want het is een favoriete track van mij. Zo ongelooflijk breekbaar dit. La Petite Fille de la Mer. Het staat op de soundtrack L'Apocalypse des Animaux. Dat was een soundtrack die in 1973 werd uitgebracht. En voor een film van Frédéric Rossif. U luistert naar X-Rated op de concertzender met een eerbetoon aan de deze week overleden Vangelis. Vangelis, o Papatanasiou. Vangelis, en nu gaan we verder met een andere favoriet van mij. En dat is het, wat ja, ergens wel onterecht onderschatte album Soil Festivities. En dat werd echt een grote favoriet van mij uit 1984. U luistert nu naar het vierde gedeelte van Soil Festivities.

Aphrodite's Child met het prachtige break. Natuurlijk een allerlaatste groet aan Vangelis. Rust in vrede.

En Aphrodite's Child maakte deze schitterende track Break in 1972. En het staat op het album The Number of the Beast, oftewel 666. En dat verscheen via Vertigo. De toetsen en de elektronica die u hoorde, die werden gedaan door Vangelis. De zang, u zult denken, Aphrodite's Child, daar zong toch ook Demis Roussos in. Wel nu, deze track werd gezongen door Lucas Sideras. Dat was het derde lid van Aphrodite's Child. Die nam de zang voor zijn rekening in het prachtige Break. En daarvoor hoorde u de nieuwe track, The Deep 1953. Zoals beloofd dus van het nieuwe 6 juni te verschijnen soloalbum van Eddie Newton. Van Clock DVA van The Anti-Group. Het album heet New Tones en zal dus ook 6 juni verschijnen via Armcom Europe en Ritzosfera. Het laatste eerbetoon was Aphrodite's Child aan Vangelis. En daarmee is ook een einde gekomen aan deze X-Rated. Maar we gaan door met eerbetonen. Ik had natuurlijk 2 uur lang Klaus Schulze een aantal weken geleden in X-Rated. En daaropvolgend vorige week een X-Ray met 2 lange tracks van Klaus Schulze. Wel nu vanavond de track met de angstig... Ja, de hele angstig toepasselijke titel die niet uitkwam. Die kunst 100 jaren oud zu werden. Helaas is dat niet opgegaan voor Klaus Schulze. U hoort alle 8 delen uit dat prachtige stuk. En het is alleen maar verschenen op de Jubilee Edition. Een 25 cd-box die in 1997 verscheen via Mannequin. 8 delen, die hoort u achter elkaar. En het is opgenomen in 1971 en 1972. Dus als u denkt, wat een krakkemikkige kwaliteit, dat kan. Maar ik wilde de track u niet onthouden, omdat hij fraai is en heel erg staat voor het experiment waarvoor Klaus Schulze stond in die tijd. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En laten we in godsnaam hopen dat er nou geen grootheid uit de elektronica wereld of de wat voor wereld dan ook ons gaat verlaten de komende weken. Dan is er gewoon volgende week weer een nieuwe reguliere X-Rated op de concertzender. Ik hoop dat u genoten heeft, ook van het eerbetoon van Vangelis en aan Vangelis. Heb een fijne nacht, blijf bij X-Rated, heb een fijne week en tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Ratings.

Thank you.

met het heerlijke geluid van een walvis. Robert Liner met Aqua Viva. Origineel stammend uit 1994 en dat gaat dus gewoon binnenkort opnieuw uitgebracht worden in een hele geremasterde versie. Robert Liner maakt ook muziek onder de naam The Source en ook The Source Experiment. Robert Liner hoorde een track van het album Visions of the Past, origineel en heruitgebracht via Apollo Records. En dat is weer een sublabel van RNS Records uit België. Ik heet u van harte welkom. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. We gaan weer moois, heel veel moois draaien van toen en nu. En nu eerst nieuw werk van John Tejada. Daar heb ik binnenkort, jongstleden, heb ik daar al zijn track van gedraaid. En nu is het album helemaal uit. Dit is The Watchline en daarvan hoort u Hollow Crest, John Tejada. Dit is X-Rated. Goedenavond.

Jongen, wat een genot. De nieuwste van Murkoff. Helaas niet fysiek leverbaar, maar alleen digitaal. Het nieuwe album Twin Color Extended Play Number 2. En u hoorde daarvan een edit van de track Cosmic Drifter. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Vorige week, zaterdag, zat ik in het plaatsje Best bij het Dutch Electronic Masters Music Festival. En daar werd onder andere opgetreden door Tectonia. En Tectonia is Ricardo Verschut en hij is afkomstig uit Utrecht. En heeft me daar toch over een fenomenaal concert neergezet. Heer, heel veel mooie dingen gezien, überhaupt op dat festival. Maar Tectonia was een van de hoogtepunten. En zijn nieuwe album is uit, Luna, The Moon, en dat is in eigen beheer uitgegeven. Dit is Ricardo Verschut met als Tectonia met Albedo 0.12. Prachtig nieuw werk van Tectonia.

Zo, echt heel fijn. Je hoorde Deeply Armed met The Healing. Dat is origineel een track, een single die is uitgegeven in 2024. Maar onlangs is er een remix uitgekomen van Richard Fearless. En hij is de grote man achter Death in Vegas. Dus de Richard Fearless remix van The Healing. En dat is op 12 inch verschenen via Echo Pet Recordings. Deeply Armed hier bij X-Rated. Waar we zijn aanbeland bij een elektronisch geluidproject. Of gewel, ja, het heet gewoon Electronic Sound Project. En dat is het project van Mark van Oers. Hij liep overigens ook gezellig in de ronde op het Dutch Electronic Masters Music Festival. Dit is Electronic Sound Project met de nieuwste die net verschenen is. The Definition of Space. Dit is X-Machines Files.

0: Mark Almond met het album Heart on Snow, wat hij in Rusland heeft opgenomen met Russisch orkesten en Russische koren. Schitterend album wat in 2003 verscheen. Mark Almond hoorde u met So Long the Path, So Wide the Field. En deze draaide ik natuurlijk ook stiekem voor jou, Arjen. Hiervoor kunnen luisteren naar Hall of Mirrors met onder andere Giuseppe Vertigio in de gelederen. En Andrea Maruti zit daar ook bij. Hij is Aliodei en Vertigio is Nim. Zij vormen Hall of Mirrors, althans de harde kern. En meerdere artiesten werken daaraan mee, zoals New Risen Throne en Vestigial. U hoorde een track van het album Altered Nights. Hoorde Night One, The Meeting. En dat verscheen in 2012. En daarvoor dus fenomenaal nieuw werk van Gnaw Their Tongues, Maurice de Jong. En zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. En u hoort een label special dit keer. En dat ging om het label 13. En dat is een sublabel van het Italiaanse gezelschap Silentes. En Silentes 13, dat is inderdaad een apart label, dat 13. En dat brengt prachtige dingen uit, waaronder inderdaad die TOOT dingen. Maar ook bijvoorbeeld werk van Up to 23. En daar hoort u drie tracks van, zometeen in X-Ray. Daarna twee tracks van Fabio Orsi, die ook een album heeft uitgebracht op 13. En drie keer Francesco Lurgo. De label special 13 Silentis. Zometeen in X-Ray tot 12 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en dat u de wereld heeft gelaten voor wat het is. Want het wordt alleen maar gekker in de wereld en gelukkig is er iedere week als weekafsluiting een X-Rated op de zondagavond. Volgende week weer. Dank voor het luisteren. Fijne week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Good evening. Good evening.
3: Buenas noches, señoras, señores.
4: Mesdames et messieurs, bonjour.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen.

0: Max.
1: Ratings.

20 januari 2010 kreeg ik een telefoontje van de toenmalige ex-directeur van Kink FM, Jan Tien van Tol, dat Arjen vermist werd. Al heel erg lang niks van gehoord, en echt urenlang. Hij had een inspreekklus bij RTL 5 en daar is hij niet komen opdagen. Nou, dat voelde niet goed, dus we zijn gaan zoeken, zoeken, zoeken. Een urenlange zoektocht, voornamelijk in de kou, buiten, bellen, bellen, bellen. En wij hoorden maar niets. Uiteindelijk, aan het einde van de dag, hebben wij Arjen gevonden. Onderaan zijn trap is een eigen huis. Een ongelooflijk naar ongeluk wat Arjen Grolleman is overkomen. Ook toenmalig directeur van Kink FM en natuurlijk maker van fantastische programma's als Avondland en X-Rated. En inderdaad ook toenmalig station voice van RTL 5. Arjen was niet meer. Een grote klap. Vandaar dat ik besloten heb om, aangezien het nu exact 9 jaar geleden is, om vanavond volledig te wijden aan deze begenadigde programmamaker en mens, mijn goede vriend Arjen Grolleman, en bovendien ook nog eens een keer mijn maatje in X-Rated. Dankzij Arjen ben ik in 1999 bij X-Rated terechtgekomen, toen nog bij Kink FM. 1 februari start Kink. En ook dat mag Arjen niet meemaken. Dat zal dus ook zonder Arjen zijn. Net zoals deze uitzending zonder Arjen zal zijn. Alhoewel, niet helemaal, want hij is natuurlijk best aanwezig. Vandaar zijn puur zijn favoriete muziek vanavond. En zijn favoriete poëzie. Voor 1 keer komt de poëzie terug. Speciaal voor Arjen. Een aantal kleine stukjes, een aantal kleine gedichtjes in deze X-Rated. Dit is X-Rated op de Concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En hartelijk dank voor alle reacties die ik al vooraf heb mogen ontvangen via de diverse kanalen. Fijn dat u er bent. En wij gaan natuurlijk genieten van al het moois van toen. Nee, niet van nu. U hoort helemaal niets wat na 20 januari 2010 is uitgekomen. Dat mogen duidelijk zijn. Puurs Arjen's favoriete platen. En ik weet dat wij eens een keer een uitzending hebben gemaakt op oudejaar. Toen hebben we een 7 uur durende X-Rated gemaakt van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts. En na 12 gingen wij de dance in. We hebben een ongelooflijk gezellige uitzending gehad en ik zie hem nog zitten. Helemaal spaced out op Higher Intelligence Agency en Solid Motion. Champagne in de ene hand, de oliebol in de andere hand. En daar ging hij spacen op Higher Intelligence Agency. En daar begonnen we dus deze X-Rated mee. Arjen was een zeer veelzijdig mens. Techno, slagers, een goede productie van Linkin Park. Maar zijn echte favoriete muziek, dat was wel de duisternis, het occulte, het mystieke, het vreemde, het ontregelende. En daar hoort u nu een dwars doorsnede van. Zoals bijvoorbeeld Throbbing Gristle, Hot on the Heels of Love, maar dan in de Carl Craig remix. En dat verscheen op Mutant.

0: Toen Arjen dit voor het eerst hoorde, heeft hij direct besloten dat dit album direct zijn top 10 van het jaar ingaat. En dat is ook gebeurd. Deze is hoog in zijn eindlijst geëindigd. Signal Filter. Pardon. Danny Kreutzfeldt, Signal Filter van het album Chrono, wat in 2006 verscheen via Data Bloom Records. Een andere voorliefde van Arjen was op een gegeven moment de dubstep. Hij was er op een gegeven moment echt helemaal gek mee. Kocht zich helemaal klem aan talrijke dubstep albums. Het is een genre wat overigens een hele kleine stille dood is gestorven. Er komt zo nu en dan nog wat uit. Maar in de hoogtijdagen zijn er hele mooie dingen verschenen. Hij was helemaal gek van Scream bijvoorbeeld. Dit is Scream met Midnight Request Line.
1: Okay, you got it. Coming up.

0: The language leaves us with no habit for lying. We are hostile aliens, immune from dying.
1: We are hostile aliens. Geweldig werk van Burial featuring Space Ape. En u hoorde Space Ape en daar was Arjen ook helemaal gek van. Burial, u luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we vanavond volledig stilstaan bij de muzikale keuze van Arjen Grolleman. En straks komt er ook nog poëzie langs. Helemaal gek was die ook van The Young Gods. Die komen overigens weer naar Nederland. In maart spelen ze, ik geloof 27 maart, in Paradiso. Zo Noord gaat dat zien. Ook dat kan Arjen niet meemaken. Maar overigens, hou X-Rated in de gaten, want we geven wel tegen die tijd kaarten weg daarvoor. The Young Gods, dit is La Mourir. Speciaal voor Arjen.

0: heb het verhaal vast wel eens verteld, maar goed, nog maar een keertje. Arjen was al ontzettend lang op zoek naar een 12-inch van de Nigeriaanse zangeres Nira Bakiga. En dat was uitgegeven in 1981 op Backstreet Backlash Records. Label van Peter Grouten uit Rotterdam en Martin van der Leer. Wel nu, hij kon hem helemaal nergens vinden en dat was logisch, want hij heeft continu gedacht dat hij op zoek was naar een 12-inch die Corona heette. Nou, zo heet hij niet. Hij heette Cor Corora. En dat ontdekte Arjen toen hij op zijn knietjes voor mijn platenkast zat en deze eruit trok. En helemaal werkelijk in de zevende hemel was dat hij eindelijk gevonden had waar hij al jaren naar op zoek was. En hij heeft hem gevonden toen, uiteindelijk, voor een hoop geld. Ja, Frank. Nira Bakiga hoorde u in ieder geval uit 1981 met dus inderdaad Cor Corora. Wij herdenken vanavond Arjen Grolleman en ik vind het ook belangrijk om ook zijn stem te laten horen. Er zijn natuurlijk talloze fragmenten die we uit kunnen kiezen uit heel veel King FM programma's, maar alhoewel er ook heel veel natuurlijk niet meer terug te vinden is. Maar ik heb een stuk gevonden wat ook mij persoonlijk heel erg raakte in de tijd. En we gaan terug naar 30 maart 2008. Iets wat hij heeft geschreven over de platenzaak Boudisk, waar ik eigenlijk, nou, ik mag wel zeggen, mijn hele leven heb versleten. Daar heeft hij een prachtig stuk over geschreven. En overigens dat ook voorgedragen in zowel Avondland als X-Rated. U gaat daar nu naar luisteren. Arjen Grolleman over Boudisk.
1: Een dramatisch weekeinde voor de muziekliefhebber. Dat is het. Niet meer en niet minder. Gisteren konden we voor het laatst een voet zetten in de beste platenzaak die Nederland ooit heeft gekend. Boudisk in Amsterdam. Vanaf 1968 betekende de winkel een richtsnoer voor de liefhebber van kwaliteitsmuziek. Dat laatste is natuurlijk een rekbaar begrip, want wie bepaalt kwaliteit? Dat doen de klant, de winkel en de muziek samen. Dan ontstaat er een cultuur, die typische Boudisk cultuur die sinds de jaren 60 Amsterdam maakte tot de spannendste hofstad van Europa. Maar die titel heeft de stad verloren. Zeker, er valt nog veel moois te genieten, maar het stoute, warse Amsterdam van weleer wordt met de hoeren en de kraakbeweging in ontluisterende kilheid ten grave gedragen. Zelf zie ik niet meer zo de behoefte om naar Amsterdam te gaan. Het is daar verworden tot een oord van sufkutten en saaipieten zonder idealen of enigerlei durf. Nu Boudisk weg is, waarom zou je nou in vredesnaam ooit nog over de Nieuwe Dijk lopen? Oké, als je een duivenliefhebber bent, dan is het nog steeds een optie. Gisteravond om 18 uur luidde de noodklok. De zaak stond vol met al die bijzondere mensen die de winkel zo mooi maakten. Wat een kennis, wat een muzikale overgave. Iedereen dronk bier. Zo ging dat vroeger in een platenzaak, jongelui. Bob hield een toespraak. Richard ook. Mensen huilden om het verlies van een van de pijlers van de alternatieve cultuur in Nederland. Er werd ook gehuild om het uiteenvallen van een familie, bestaande uit broers en zussen die van elkaar begrepen waarom die muziek zo verrekte belangrijk is. Het uiteenvallen van het moederschip was al eerder ingezet, maar toch was iedereen er om samen afscheid te nemen van iets kostbaars dat zich in vele gevallen reeds lang geleden in ons hart heeft genesteld en dat ons allemaal tot rijkere mensen heeft gemaakt. Daar ben ik, Boudisk, immens dankbaar voor. Verdwaasde toeristen wierpen een blik naar binnen. Gebeurde vroeger ook wel eens, als we een gruwelijke horrorfilm of iets nog ergers hadden opgezet midden in die winkel. Nu zagen ze rouwende mensen met een blikje in de hand laverend tussen scheve stapeltjes cd's. Voor de laatste maal in de winkel. Het rolluik functioneerde als een hakbijl. Dag mooi eiland vol nostalgische rock, brute metal, betekenisvolle wave, rokerige reggae en knisperende elektronica. Hier kocht ik mijn eerste Current 93. Dag mooi Boudisk. De laatste plaat klonk door de bassige speakers. Een stem met angst voor de toekomst, de stem van Ian Curtis, zong ons toe vanuit het verleden. Toen we afgelopen nacht terugkwamen uit de Sugar Factory en nog eenmaal, een laatste maal, door de haringpakkers steegliepen, toen waren we zelf toeristen geworden. In het nachtlicht zagen we nog een paar lege blikken staan. De tafel stond scheef. 4 decennia muziek en dit was er nog van over. De luiken dicht en wij buiten. Het is niet meer van ons.

0: augustus. Achter elke deur verwachtte ik jou. Ik dacht dat dat iets kouds was in mij, romantisch, ingebouwd. Maar toen ik je terugzag, was dat voorbij. September is nu een deur. En of je er bent of niet, ben je er.
1: Aldus Judith Herzberg, augustus. Het is weliswaar januari, maar het is toch een van de meest favoriete gedichten van Arjen Didi. Consequent altijd in augustus draaide. Daarvoor natuurlijk Coil, Cathedral in Flames. In het prachtige stuk wat Arjen ons voorlas, had hij het over dat hij zijn eerste Current 93 in Boedisk heeft gekocht. Maar zo geldt dat ook voor de allereerste Coil. Hij viste daar een LP uit de bak, zoals hij zelf zei, waar hij echt een half uur lang ademloos de teksten heeft gelezen. Hij was zo gefascineerd door een band die weer op hun beurt gefascineerd was in stront. Scatology natuurlijk. Coil, u hoorde Cathedral in Flames. Voor mij was Boedisk een kathedraal en het is wat mij betreft ook in vlammen opgegaan. Na Judith Herzberg, nu Scanner tot aan 10 uur. Ook een van zijn favorieten, Passage de Recherche. Het staat op Low Warm Instrumentals. Robin Rimbaud als Scanner.

0: X-rated.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Een X-Rated die volledig gewijd is aan de muzikale voorkeuren, de muzikale smaak van Arjen Grolleman. Al zijn favorieten. Nou nee, natuurlijk niet al zijn favorieten. Nee, sterker nog, ik dacht nog van het is ongelooflijk makkelijk om een programma samen te stellen voor zijn favorieten. Maar aan de andere kant denk ik, het is zo ongelooflijk moeilijk om een programma samen te stellen met zijn favorieten. Er is zo ontzettend veel. Maar goed, er zijn er een aantal, dat zijn inkoppers. En dit is er toch echt één van. Ook één van zijn meest favoriete Cold Wave, Minimal Wave, New Wave, hoe je het ook wil noemen, platen. Deze is alweer uit 1981. Dat is natuurlijk Demain Berlin, het meesterwerk van Guerre Froide. Ook dit uur is, en ook X-Ray, is volledig gewijd aan de muzikale keuze van Arjen Grolleman. Maar nu eerst dus Guerre Froide.

Poëzie is een daad. Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst. Denk aan volgende week, aan een ander land, aan jou als je oud bent. Poëzie is mijn adem. Beweegt mijn voeten, aarzelend soms, over de aarde die daarom vaagt. Voltaire had pokken, maar genas zichzelf door onder andere te drinken 120 liter limonade. Dat is poëzie. Of neem de branding. Stuk geslagen op de rotsen, is zij niet werkelijk verslagen, maar herneemt zich en is daarin poëzie. Elk woord dat wordt geschreven is een aanslag op de ouderdom. Ten slotte wint de dood, jazeker. Maar de dood is slechts de stilte in de zaal nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering.

Into it.

Into it.

Een waar meesterwerk van Tony Wakeford. Natuurlijk de man achter Sol Invictus. En deze plaat heeft echt een hele bijzondere betekenis gekregen. Het is namelijk de allerlaatste plaat die Arjen in de studio bij Kink FM ooit in de speler heeft gestopt tijdens X-Rated. De laatste X-Rated voor zijn overlijden dus. En het is ook nog eens met de titel Non Omnis Moriar, oftewel Not All of Me Will Die. Ja, dat heeft zo'n ongelofelijke dubbele betekenis gekregen. Dat ik was daar zo ontzettend van onder de indruk dat ik een mailtje heb gestuurd naar Tony Wakeford en hem dit verhaal heb verteld. Hij was dusdanig ontroerd dat hij heeft gevraagd aan mij of ik de liner notes wil schrijven voor het album In Europa van Sol Invictus. Wat dus ook volledig is opgedragen, dat album, aan Arjen Grolleman. Prachtig. Ik ben zo blij dat Tony Wakeford dat heeft gedaan toen. En ja, dit werkstuk, dat ik weet nog toen het binnenkwam, dat Arjen er helemaal lyrisch over was. Die dag heb ik dat ding 3 keer gehoord. En 3 keer 22 minuten. Dat is dus meer dan een uur naar deze track zitten luisteren. Geweldig werk van Tony Wakeford. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aandacht besteden aan het feit dat het 9 jaar geleden is dat Arjen Grolleman is overleden. En dan mag raison d'être niet ontbreken. Dit is The Hidden Hallows. Verscheen op Cold Meat Industry. En u vindt het op het album The Empty Hollow Unfolds. Raison d'être. Oftewel Peter Andersson.

een soort afscheid. De spoor van een slak. Meer is er niet om te vertellen dan dat ik langsgekomen ben een woensdag. Je hoeft jezelf niet te vergeten. Men vergeet voor jou. En toch, zo donker als het in mijn varens was, zo wit als ik ooit de zee heb gezien, zo laf als ik stierf, en zo vaak kan er niet één geweest zijn. Zag je mij dan niet? Wie hoest? Het is mijn keel, niets anders. Echt niet. Jou heb ik nooit gezien.

Ja, een titel die helaas werkelijkheid is geworden. Als we het over Arjen Grolleman hebben, die zien we inderdaad nooit meer op de zondag. You'll never see me on a Sunday. Je hoorde natuurlijk de onnavolgbare stem van Mark Almond, maar dan in de hoedanigheid van Mark en de Mambas. En dat verscheen op de 12-inch Torment. En natuurlijk heel duidelijk voor Arjen. Want als we het over Arjen hebben, dan hebben we het behalve over Coil, Current 93, et cetera, ook over Mark Almond. Niet voor niets is Tears Run Rings uitgeroepen tot Arjen's meest favoriete plaat. Ik vind het misschien discutabel. Ik weet niet of het echt werkelijk zo is, want dat hebben we hem op zich nooit meer kunnen vragen. Maar het is een hele mooie track. Deze is ook natuurlijk schitterend voor Arjen. You'll never see me on a Sunday. Mark en de Mambas. Waar Arjen ook een voorliefde voor had, was de kruising, of de kruisbestuiving eigenlijk, tussen de liefde en het kwaad. En als er één track is die daar ontzettend goed vorm aan geeft, is dat Rain Eye Forever. Natuurlijk Blood Axis. Met de schitterende Romeo en Juliet. Romeo en Julia van Prokofjev. Als de liefde. En Blood Axis zelf natuurlijk als het totale kwaad. Rain Eye Forever.

is my hammer. Giants and sorcerers.

This is my good.

yourself.

Nature and Organization, project van Michael Cashmore. Maar uiteraard hoorden wij daar de stem van David Tibet. Bijgestaan op dit album door Douglas P. van Death in June. Rose McDowell, ooit van Strawberry Switchblade. Michael Cashmore zelf. Stephen Stapleton van A Nurse with Wound. Sally Wood, Bennett Walsh, Merat Sheeran, Lisa Oliver, Amanda J. Edge en Jason Burton. Het staat allemaal op het album Beauty Reaps the Blood of Solitude. Je hoort de Bone White Glory, Nature and Organization. En daarvoor dus Blood Axis, Rain Eye Forever. Daarvoor Mark and the Mambas, You'll Never See Me on a Sunday. En daarvoor de poëzie van Hugo Claus, die was ik u nog schuldig. Een soort afscheid.

Een dwarsdoorsnede van de muzikale voorkeuren, de favorieten van Arjen Grolleman. Die hoorde u vanavond in een speciale X-Rated. Omdat het vandaag precies 9 jaar geleden is dat Arjen ons moest ontvallen. En ze zeggen wel eens, als er over je gepraat wordt, dan leef je voort. Nou, dat heb ik mogen merken op alle reacties die ik heb mogen ontvangen. En ze zijn werkelijk zo ongelooflijk ontroerend en hartverwarmend. En ongelooflijk veel. Zo ontzettend veel. Daaruit blijkt hoe ongelooflijk Arjen nog leeft. En ik dank u daar allen hartelijk voor. Het is zo ongelooflijk goed om dat te zien. X-Rated leeft voor. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Dan geven we kaarten weg voor Grauzone, het festival wat aanstaande is in

0: Roberts.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-ray tot middernacht. Inmiddels zijn we al een heel dik uur na zonsondergang. Dus ontsteek die kaarsen en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komt in het komende uur, of eigenlijk uren. Maar eerst nu terug naar 1981. We hebben het over Die Unbekannten. En ja, dat is een band die heeft zichzelf Die Unbekannten genoemd. En dat is alleen maar omdat ze oefenden en op een gegeven moment gingen optreden, terwijl ze nog steeds geen naam hebben. Toen heeft iemand maar gewoon Die Unbekannten bedacht en dat hebben ze overgenomen. Overigens hebben ze niet heel veel uitgebracht, maar zijn wel steeds muziek blijven maken en wilden eigenlijk toch wel wat bekender worden. En uiteindelijk is hun geluid toch opgevallen door de band New Order. En ze werden gevraagd om het voorprogramma van New Order te doen tijdens een tour van New Order. Wel nu, dat gebeurde. Maar toen moesten ze wel eigenlijk hun geluid een beetje aanpassen. Nou, dat hoort u niet. Wat u wel hoort is Die Unbekannten zoals ze begonnen op het label Monogam. En dat is hetzelfde label wat in 1980 het eerste singeltje van de Einstürzende Neubauten uitbracht. Namelijk Für den Untergang. Dit is uit 81, een jaartje later dus, Poseidon, Die Unbekannten.

Heerlijk van de track. Joël Gilardini en de track Apollo 11. Het staat op het album The Age of Space. Ja, leuk gekozen titel. Het op het fantastische Zero K label alweer 2 jaar geleden verschenen. Joël Gilardini hier bij X-Rated. Maar nu op de draaitafel het zweet. En het zweet was het geesteskind van Marien van Oers. Helaas overleed hij in januari 2013. Maar hij heeft een aantal prachtige dingen voor ons achtergelaten. En het album van het zweet, wat origineel verscheen via Dossier Records in 1987... is onlangs opnieuw uitgegeven door het fameuze Staalplaat. Jawel. En dat is goed nieuws. Van het album dus Het Zweet. En mijn favoriete track, mag ik wel zeggen, van Het Zweet is nog altijd Massive Trance. Wat een kracht.

Zo, Bourbon East Quark. En er kwam meteen een andere track achteraan, die we niet gaan draaien. Bourbon East Quark met Shut Down. En dat verscheen op hetzelfde dossierlabel als waar het Zweden op verscheen. In 1985. En dat is afkomstig van het album The Spike. En Bourbon East Quark maakte onderdeel uit van de Recluse Organization. Net zoals het Zweed. Vandaar eigenlijk dit bruggetje hierbij. X-rated op de concertzender. Waar we nu de totale duisternis in duiken. Ten Horned Beast heeft een nieuw album en dat zult u weten. The Lamp of No Light kan het allemaal nog vrolijker. Met als ondertitel Hymns for the York Doomstone. Ten Horned Beast now met de dijkletser Into the Mouth of Hell.

I'm not going to do that.

Zometeen om 12 uur had Arjen godverdomme 50 moeten worden. Maar dat is hem niet gegund, zoals u weet. Daarom voor Arjen Coil, A Cold Cell. Het staat op een Russische verzamelaar die in 2001 verscheen. En de Engelse titel is A Guide for Beginners, A Silver Voice. Of A Voice of Silver, hoe u wil. Coil aan het einde van deze X-Rated. Speciaal voor Arjen uiteraard. Maar dat was niet het enige eerbetoon. Want hiervoor hoorde u de People's Republic of Europe met Schlon. En dat staat op het album Solipsism. Dat verscheen in 2011 op New Darkness Recordings. Hun eigen label, The People's Republic of Europe. En dat is het geesteskind van Pieter Winkelaar. En het hele album is opgedragen aan Arjen Grolleman. Als eerbetoon, omdat Arjen destijds veel voor de People's Republic of Europe heeft betekend. En andersom, voor Arjen, voor altijd. En verexcuseert u mijn vloek, overigens. Zometeen is er nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Namelijk Periscope. En Periscope, dat is Danny Kreutzfeld. In 2015 bracht hij zijn album Immerse uit. En u hoort een gedeelte van dat hele lange werkstuk. Wat niet past in een uur. Maar ik heb er een mooie edit van gemaakt voor van een uur. Immerse, zometeen van Periscope tot middernacht in X-Ray. Overigens heb ik

0: digits.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. In X-Ray trouwens straks het aandacht voor het voorkomen Sinti-spacewerk van Martin Sturzer. Daarover straks meer. Eerst terug naar 1979. Dat is een heel eind geleden inderdaad. We hebben het over de Primitive Calculators. Die brachten toen in eigen beheer een singeltje uit. I Can't Stop It. En in 1979 klonken deze Primitive Calculators als een beetje een uit de bocht gevlogen suicide. Maar ze hebben dus ook, eigenlijk andersom, al invloeden van de Sleaford Mods. Maar dan andersom natuurlijk. Die zanger is net die gast van Sleaford Mods. Anyway, een bijzonder een invloedrijke single zou je kunnen zeggen. Terwijl hij toch verschrikkelijk onbekend is gebleven. I Can't Stop It. Hier zijn de Primitive Calculators.

about.

more you let me wander.

Yeah.

buitengewoon intrigerende klanken van Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim. Sowieso een bijzondere bandnaam. En ook de albumnaam is vrij bijzonder. Die legende vom Heiligen Trinker. U hoorde Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim met de track Abkratzede. En dat verscheen in 2011 via Silken Tofu. Heerlijk werk dus van Fijne Trinkers hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over een bijzonder festival. De vijfde editie van Crude Transmissions, oftewel Crude Transmissions 5. Een festival of noise and heavy electronics. Hele zware elektronica, noise and power electronics. Vieren hoogtij in de Resistor in Leiden. En dat is op de middelste gracht in Leiden. En aanstaande zaterdag dus de vijfde editie van Crude Transmissions. Het is een bijzonder festival wat zeer de moeite waard is om daar even te gaan checken. Ik kan een paar illustere namen noemen zoals Purgist, Genophobia, Winds, ik heb hier Playworker, Tomim, All Shadows and Deliverance, Secret E, Snake Oil, Merchants and Dystopian Control en Gnaw Their Tongues. Die zal ook optreden, onze Maurice de Jong. En daarom nog andermaal een track van The Genesis of Light. Dit is het derde gedeelte. Dus aanstaande zaterdag vanaf 3:00 smiddags de rest van de dag. Heerlijke noise en heavy electronics tijdens Crude Transmissions 5. En hier is Gnaw Their Tongues.

0: Ja, hier kan je ook heel, heel, heel stil van worden. Het werk van One Leg, One Eye. De ene keer is het hele duistere folk. De andere keer dit soort geweldige geluidseerupties van One Leg, One Eye. En dat is het project van Ian Lynch. En hij is een van de medeoprichters van de band Lancome. One Leg, One Eye. Ooit vorig jaar nog gezien op het Le Guess Who Festival met een zeer indrukwekkend optreden, natuurlijk in een kerk. Van het album And Take the Black Worm With Me hoort u Glistening She Emerges. Opnieuw uitgebracht met een extra track op Cold Spring Records. X-Rated op de Concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En nu een nieuw werk, deze week verschenen, van Thorsten Zoltau. Veemoerl. En het album dat heet Fura Fauna. Een en ander verscheen op het Engelse label Black Rose Recordings. Dit is Astafel. Zeer indrukwekkend werk van Thorsten Zoltau. Veemoerl.
1: Jongens en meiden, onaj nul pira tot inimkon na alaren no tuntai

Thank you.

De muziek werd gemaakt door Allerzeelen en de tekst die je hoorde kwam van Friedrich Nietzsche. De filosoof die helaas niet meer onder ons is, een heel lang geleden al overleden, maar maakte een mooi werk met Nicht nur eine Sonne. Er staat op het album Hallstatt. En Hallstatt is weer een schitterend dorp in Oostenrijk. Het is gevestigd op een berghelling, de dag van de Dachstein in Steiermark. Prachtig dorpje Hallstatt van Allerzeelen. En daarvoor hoorde u het nieuwste album van Gidja. Nu kom ik Hema Viernivel Nidan van Gidja. Is het nieuwste album wat verscheen via Winterlight Records. U hoorde Gimir. En daarvoor dus schitterend werk. Nieuw werk van Torsten Zoltau. Vemurl. Het album Fuga Fauna. En zometeen is een werk van Martin Stürzer te bewonderen hier in X-Ray. Synthi Space, Space Synths and Sequencers aan de macht. Hij heeft al heel wat albums gemaakt, dus ik heb een keuze gemaakt uit een heleboel albums van hem. Zo hoort u tracks van de albums Farcaster, Temporal Paradox, Illumination Cycle, Spaceport, Dawn of Time en Antaras Station. Zometeen dus Martin Stürzer, die we ook wellicht nog kennen als Velios in X-Ray op de Concertzender tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated IJs en Wederdiener. Is er volgende week gewoon weer een nieuwe editie. Op de zondagavond tussen 9 en 11. Overigens kan ik vast melding maken van het feit dat er in juni 2 dagen zijn dat ik er niet ben. Jawel, vakantie. Maar ik heb mijn goede vriend en mijn goede collega Harold Roeland bereid gevonden deze 2 X-Rateds te gaan vervangen. Dus daar ben ik alvast heel blij mee. De data en et cetera, alle details, die hoort u later. Maar volgende week, dan zijn we er gewoon weer. Tenminste, dat hopen we. IJs en Wederdienende, u weet het. Dank voor het luisteren. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Tot de volgende en heb een mooie week.

0: dat nou bijna het beste album van Richard Pinaas een re-release krijgt, daar kan ik natuurlijk alleen maar over juichen. Richard Pinaas maakte dit album Iceland in 1979 en het wordt nu eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat gaat gebeuren op een via Bureau B, natuurlijk dat geweldige label wat ons ook al in deze uitzending de nieuwe Kreidler bracht. Ik moet nog even wachten, dat gaat pas op, even kijken, 11 februari gebeuren. U hoorde Greenland van Iceland van Richard Pinaas.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray, straks tot middernacht. Terwijl de honden blaffen, is er wel weer iemand ons ontvallen. Ik zei het al, Ronnie Spector, Fred van Hoven en we hebben nog... We hadden nog Mike Wells en nu dan ook Bruce Anderson. Bruce Anderson was de gitarist van de band MX80 Sound. Een soort art rock tegen de punk aanhangende band die furoren maakte in vooral Amerika, maar ook in Nederland wel heeft opgetreden. Ze hebben ook volgens mij dingen gedaan samen met Tuxedo Moon, heb ik het over live. En ze hebben op een gegeven moment onderdak gevonden bij het label Ralph Records van The Residents. Wel nu een ode aan MX80 Sound. Dit is een cover die ze maakten van de John Carpenter klassieker Halloween. Het staat op de verzamelaar Best of Ralph. Rust in vrede, Bruce Anderson.

The Threshold House Boys Choir. Het project van Peter Christoffersen van Coil. So Young It Knows No Maturing. Dat staat op het album Form Grows Rampant. En dat verscheen in 2007 via Threshold House. En het wordt eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat is goed nieuws voor degene die er niet meer aan konden komen, want sindsdien is hij lastig te krijgen. Dat gaat gebeuren op het label Musique Pure pour la Danse. Dus de Threshold House Boys Choir kent een re-release. Hulde, hartstikke goed. Peter Christoffersen. May he rest in peace. En wie zeer actief is, is Anna von Hauswolf. Anna, die was natuurlijk al veel eerder vaker te horen in deze dit programma X-Rated. Want onlangs was ze nog te horen in de kerstuitzending. En ook met het nieuwe album van Sun-O, waar ze haar vocale pracht aan meedeed. En nu is er dan een live album. Live at Montreux Jazz Festival. Jawel, zelfs daar. En het is eigenlijk bijzonder om te zien hoe Anna von Hauswolf echt in ieder genre iedereen inpakt. Of het nou de post-rock liefhebbers zijn of jazz liefhebbers. Of zoals ik zelf heb gezien bij de metals van het Roadburn Festival, waar ze even in de grote zaal van 013 3000 metals volkomen inpakten. En die met open mond naar het live optreden van Anna von Hauswolf stonden te staren. En dat is terecht. Live at Montreux Jazz Festival. Nieuw verschenen via Southern Lord. Dit is The Mysterious Vanishing of Electra.

alles verzengende post-rock van Fargu. Fantastisch, werkelijk geweldig. Een samenwerking, een soort vriendschap tussen Zwitserland en Finland, dit Fargu. Het album Ruine Irradié, dat verscheen via Kafsas en dat verscheen eind vorig jaar. 17 december, ja, dat was net eventjes te laat om in de eindlijst op te nemen. Maar van half december tot half december, dat mag nog in het nieuwe jaar. Dus deze, dat wordt sowieso nu al een eindlijstnotering. U hoorde Fargu met Polariseur hier bij X-Rated. En wie er ook in komt, ook al zijn het oudere opnames, maar deze versie, die is pas net verschenen, is de nieuwste van The Anti-Group. Het project van A.D. Newton van Clock DVA. En die weet zich op dit album vergezeld door coryfeeën als onder andere Jack Dangers van Meat Beat Manifesto, Tez Maurizio Martinucci van Clock DVA, Carl Michael van House Wolf, inderdaad de vader van B.J. Nielsen, Stephen Thrower, David Knight en nog veel meer coryfeeën. Ik heb het over het album Organ Needles. Het duurde even, maar nu is hij toch echt verschenen via het Italiaanse Rizosfera in samenwerking met Armcom Europe. Organ Needles van The Anti-Group. En op deze versie van deze cd staan twee tracks die niet in de originele box staan, waaronder deze Merkaba. Hier is The Anti-Group.

0: How lovely, how sad. Prachtig. Nature and Organization. Het project van Michael Cashmore. En die weet zich vergezeld van fijne mensen als David Tibet van Current 93, Douglas P. van Death in June, Rose McDowell, vroeger van Strawberry Switchblade, Stephen Stapleton van Nurse with Wounds, en u hoorde de prachtige viool van Sally Wood. Beauty Reaps the Blood of Solitude, en u hoorde Bone White Glory. En aangezien het donderdag alweer 12 jaar geleden is dat Arjen Grolleman ons is ontvallen, draaide ik deze, behalve voor u, de luisteraar, deze natuurlijk ook voor Arjen. En hiervoor kon de luisteraar Ari Aina en Ona Sander, Invoking Underworld Divinities. En dat vindt u op het album Canidia. En dat is recentelijk verschenen via Winter Light Records. Over Winter Light gesproken, volgende week heb ik een nieuwe release op Winter Light Records. En dat is er eentje, dat wordt smullen. Dus, maar dat is volgende week. En voor Aina en Ona Sander hoorde u TAG, oftewel The Anti-Group, met Markaba van het nieuwe album Organ Needles. Zometeen is het de tijd voor X-Ray. En ik ben onlangs weer helemaal in Steve Roach gedoken. Volgende week in X-Ray ook een track met Steve Roach. Maar deze episode van X-Ray is volledig gewijd aan Steve Roach en Dirk Serries, oftewel Vitna op Mana. Hun schitterende werkstuk Circles and Artifacts, zoals dat in 2000 in een bijzonder kleine oplage is verschenen. Zometeen integraal te horen in X-Ray tot middernacht hier bij de Concertzender. En daarna is het nog de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen. Blijft u vooral bij de Concertzender. En blijft u bij X-Ray zometeen. Er is zoveel moois te beleven op dit station. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar X-Ray dit vanavond. En ik dank u ook voor alle reacties die ik links en rechts en van boven en beneden mocht ontvangen. Dat doet goed. Dan weten we weer waarvoor we het doen. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus wat mij betreft, tot dan. En u kunt deze uitzending direct na deze uitzending herluisteren. Doe dat. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

Max. Ratings.

Terug naar 1997 met Bitter Süß. En dan weliswaar het tweede gedeelte uit Bitter Süß. We hoorden Johannes Heil aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En deze Bitter Süß track die heeft het ooit ook kunnen schoppen tot een track op de Electronation CD. Die destijds nog werd uitgebracht door Boudisque Records en Kink FM. En die samengesteld is door Roy Avney, Arjen Grolleman en mijzelf. Johannes Heil dus aan het begin, zoals gezegd, van een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En tot 10 is het tijd voor heel veel nieuw werk. Buiten is het inmiddels herfst, maar wij zoeken de zomer weer op. Uw hoogst eigen zomergast vanavond tot 11 uur X-Rated. Met nu even twee zomerse klanken die nog uit moeten komen. Zometeen Crank Brother en die verschijnt op 28 juli. En later nog op 3 augustus verschijnt deze new beat-achtige track van Curses. We hebben het over Tornado Warning. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

28 juli dus. Inderdaad, een nieuwe EP van Crank Brother. En Crank Brother komt uit... Crank Brother komt uit Londen. Een duo uit Londen. En The Cold Wave heet deze The Cold Wave EP. En hoorde de titeltrack Cold Wave van Crank Brother. En welke al wel uit is, dat is een 12-inch van Hodes. En Hodes, die heeft een 12-inch uitgebracht, de Into Dust EP. En daar staat de track Broken Mirror op in een fantastische Anthony Linnell remix. Oordeel zelf, hier is Hodes.

En zo krijg je wel eens iets in de loop aangespeeld. We hebben het over het album van Das Auge. Ik was afgelopen week in Paradiso in Amsterdam bij het concert van Blaine L. Reininger. En daar werd dit album aan mij overhandigd. En het is een hele leuk en heel fijn album van Das Auge. Tans met een uitroepteken. Je hoorde Kabukin van dat album, een eigen beheer uitgegeven. En het staat vol met dit soort heerlijke electro-techno-achtig wave. Kortom, hele leuke invloeden van electro-achtige tracks van Das Auge. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met nu een hele mooie samenwerking op Zark Recordings. Zark, dat stond vroeger eigenlijk bol van keiharde, ja, soort gabberachtige techno. En tegenwoordig kunnen ze het ook, hebben ze gelukkig wel artiesten onder zich die het ook ietsje rustiger aandoen. Alhoewel op deze 12-inch of LP eigenlijk die op de draaitafel ligt, staat eigenlijk ook maar één echt rustig nummer. En die gaan we nu draaien. Van 11XXX27 en Mystix. Het album Blood Pact. En dit is Ice Crying Eyes. Dit is 11XXX27 en Mystix.

Prachtig werk van Kita. We hoorden Hazel van het soort uitgebreide EP Ceramic. En dit is verschenen via Knekelhuis. Erg mooi label dat heel veel oude wave uitbrengt. Maar dus ook dit soort prachtige soundscape-achtige dingen van Kita. En de volgende die in de speler zit is zomaar een cd van Taz. En Taz, oftewel T, kleine e, z, grote z, dat is Maurizio Martinucci. En hij is al jarenlang lid samen met Eddie Newton van Clock DVA. Hij heeft een soloalbum uitgebracht en dat is verschenen in een hele kleine oplage van, even kijken, 23 stuks. Ik heb nummer 4 en er zijn vanmiddag waren er nog 7 te koop. Dus op Bandcamp sla uw slag als u wil en dat wil u, want het is een erg mooi album. Black Bamboo heet het album en er verscheen via het label Phenomenal. Dit is Tez met Disquietude. Prachtig werk van Tez.

0: En allemaal een track van dat geweldige album van Aware, Requiem for a Dying Animal. En dat is sowieso een kansmaker voor de eindlijst. Nieuw verschenen op Glacial Movements, dat heerlijke ijzige label uit Italië. U hoorde het derde gedeelte van Requiem for a Dying Animal van Aware. En daarvoor hoorde u Tez met Disquietude. Tez van Clock DVA en het album Black Bamboo. En ik vertelde u dat er nog 7 exemplaren over waren. Wel nu, er zijn er nu nog maar 5. Dank u voor het kopen van dit album. Dat zal Tez in ieder geval bevallen. En mij ook, want dat vind ik leuk. Zo is het. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar de tune niet mee werkt. Stop. Ho. Dan gaan we even anders doen. Namelijk zo.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-Rated, inmiddels al 2 uur, of 2 minuten bezig. Maar goed, tot 11 uur en daarna X-Rated.

Bron Area was de 12, komt van de 12-inch Different Phrases. U hoort nu You Would Be Amazed. En dat is echt een prachtige stem van Bron Area. En die stem die doet me inderdaad een beetje denken aan Martin Bates van Eyeless in Gaza. Dit is Bron Area hier bij X-Rated.

complete duisternis van lust moord. En je hoorde de stem van Robert Oppenheimer in deze track. En Robert Oppenheimer die wordt ook wel de vader van de atoombom genoemd. En dat klopt ook, want hij is betrokken geweest bij de fabrikage van in het lab van waar de eerste atoombom werd gefabriceerd. Robin Oppenheimer is niet meer onder ons. Lust moord nog steeds wel en gebruikte zijn stem daarvoor. U hoorde de track Twilight Los Alamos. En dat staat op het eigen beheeralbum wat Lust moord in 2020 heeft uitgebracht. Trinity. Lust moord, heerlijke klanken hier bij X-Rated op de concertzender. Met nog meer heerlijks, namelijk Stratum Terror. Dat album verdient meer aandacht. Love Me Tender or I Will Cause Pain. Dit is Pierce Through Visceral Tissues.

persone della nostra labbra

Look at this.

geniale track van Gum. Gum uit Australië, een duo wat platen maakte waar ze eigenlijk alleen maar gebruik maakten van andere platen. En daar dus hele mooie tracks van maakten. Gum. En dit staat dan ook op het album Vinyl. Een prachtige zeefdruk hoes met daarin allerlei inserts met foto's van een soort, laten we zeggen, leren fetish magazines, waar op een van die inserts ook nog een vinyl single zit geplakt, die helemaal bespoten is met verf. Prachtig werk van Gum. We hoorden van dat album Vinyl, wat in 1987 werd uitgebracht. De track Outfits for Agony. En Gum deed dat dus met allerlei platen. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop platen werden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Non dat deed. Oftewel Boyd Rice. En dan we het toch over Non hebben. Uit 2002 is dit Children of the Black Sun. Daarvan hoort u The Fountain of Fortune. Dit is Non.

white, white at all.

een van de meest briljante bandnamen die ik ooit heb gehoord. Kiss the Anus of a Black Cat. Het verhaal gaat dat Stef irritant met zijn vrouw in bed lag. En op een gegeven moment kwam de kat op het bed en die draaide gewoon zijn achterste naar hun toe. En toen staarden ze dus naar de anus van een zwarte kat. Dit kwam van het album An Interlude of the Outermost. En dat verscheen in 2007. Stef Irritant, inderdaad, zo noemt hij zich, is inderdaad het geesteskind van Kiss the Anus of a Black Cat. U hoorde All movements are targets in the minds of tigers. En daarvoor kunnen we luisteren naar Xibalba. Xibalba met het nieuwste album Dreams Are Our World of Experience. En dat is vers verschenen via Cyclic Law Records. Teeth 4 hoor u, als ik het goed uitspreek. T-E-A zonder streepje E-T-H. Xibalba, prachtig werk. En daarvoor hoor u Boyd Rice als non.

0: Er is zometeen nog een derde uur en dat is X-Ray. En daar hebben we een special rond het label Geterma. En daartoe hebben we een track opgenomen voor X-Ray van C en Gabazov. En dat komt van het album Zeng Zung. Dat verscheen in 2015 op dat label Geterma. En daarna hoort u Parik Rama, een track van het album The Silent Bun. Een en ander is dus een complete rituele X-Ray zometeen tot middernacht. Sleep is overrated, dat doet u daarna maar. Alhoewel er ook nog een Dr. Klangendom achteraan komt. Maar ach, sleepen, slapen is wel lekker. Maar het kan ook een uurtje later, dus blijf bij X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJsweder en andere ellende dienen er is er. Natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond, zoals u dat gewend bent hier bij de Concertzender. Hartelijk dank voor het luisteren en hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot de volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

0: Ja, we hebben het nog steeds over het Roadburn Festival. Nog tot 11 uur hier in X-Rated op de concertzender. En dit lijvige werkstuk was van CHVE. Oftewel Colin van Eekhout. Hij is van Amenra en maakte dit schitterende stuk Eternit op het album Calvary. Wat in 2024 verscheen via Relapse Records. Heel fijn. Ik heb Colin van Eekhout op, in ieder geval, dat was volgens mij de coronaperiode, heb ik het online gezien, volgens mij op het Groutzone Festival. En dat was waanzinnig. En nu staan ze op Roadburn. En direct na de Mannenbroeders, waar die in zit. En dat is het project van broeder Dieleman, Tony Dieleman, samen met Colin van Eekhout. En dat wordt dus een soort double bill, Walter.
1: Ja, dat klopt, Bob. De Mannenbroeders openen de Next Stage op vrijdag 18 april om 3 uur.
0: Dat heeft vroeg, matineetje.
1: Ja, heeft te maken met dat de Mannenbroeders hebben gevraagd om een heuse vleugel. En productietechnisch kun je een vleugel eigenlijk niet verplaatsen zonder dat die ontstemt. Dus die zetten we 's ochtends op het podium. Dan kunnen de Mannenbroeders soundchecken. En op verzoek van Colin zelf, omdat hij dan na dat optreden in de zone zit, wil hij heel graag vrij kort daarop zijn solo set doen. Dus het is, het begint met de Mannenbroeders. Echt een hele kleine ombouwpauze. Of eigenlijk een hele kleine pauze. En dan meteen daarachteraan CHVE. Dus Colin met zijn solowerk. Het zal ongetwijfeld tot een zeer spirituele ervaring leiden.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. En dat na de Mannenbroeders. Oei, oei, oei. Nee, dat wordt een hele mooie. En dat is allemaal op de vrijdag te zien. Eén dag later, de zaterdag, staat de band, die ik overigens niet kende, maar jij ongetwijfeld wat meer over kan vertellen, is Foudre met een uitroepteken.
1: Franse band, het is de core members van Oiseau Tempête. En dit is hun elektronica project, elektronica, krautrock, wereldmuziek, erg bezwerend en ook heel dansbaar en ja... Naar de geweldige residency van Oiseau Tempête in 2023.
0: Ja, daar was ik bij. Dat was fantastisch, ja.
1: Ja, konden we Foudre natuurlijk niet weigeren. Ik ben een groot liefhebber van Oiseau Tempête en de zijprojecten. Dus ook weer met hart en ziel uitgenodigd. En dan op zaterdagavond de laatste band in The Next. Nou ja, na Altingun. Wat wil je nog meer?
0: Haha, uitstekend. Wat ik nog meer wil, is nog meer Foudre. En dat komt omdat het zo goed klinkt. Luister maar naar Acid Karma van het album Volte. MUZIEK

0: We zijn weer terug bij de vrijdag van Roadburn, alwaar Choke Chain zal gaan optreden. Het Roadburn Festival 17 tot en met 20 april in Tilburg, Amsterdam. Te gast is nog steeds Walter Hoeimakers en daar zijn we nog steeds bijzonder blij mee. Choke Chain, u hoorde Sorrow en dat staat op het album Mortality. En dat verscheen via het label Phage Tapes in 2023. Choke Chain is Mark Truman. En weet jij nog iets meer te vertellen over Choke Chain, Walter?
1: Het is een van Becky's favoriete artiesten. We zijn een team bij Roadburn. Ja. Het boekingsteam is Daan Holthuizen, dat is de programmeur van 013. Becky Lafferty in Engeland en ik. En we hebben elk onze eigen voorkeuren. En voor Becky was er alles aan gelegen om Choke Chain op Roadburn te krijgen. En ik ben gewoon heel blij voor haar dat het gelukt is.
0: Ik denk dat wij allebei al blij moeten zijn, want ik vond dit een geweldige track.
1: Ja, het is echt een super track. Ik mag dit niet missen, denk ik.
0: Nee, dat gaan we dan ook niet doen, Walter. En datzelfde geldt... wacht eventjes. Ik moet nog even... Heb ik nou verteld dat het op de vrijdag speelt? Nou, bij deze dus. En waar u ook bij moet zijn, is de zondag. Die is... daar is een optreden van Penelope Trappers.
1: Ja, heel blij mee. Eindelijk op het laatste moment nog aan de line-up toegevoegd. Een band die ik via artiesten die ik via Becky heb leren kennen. En ze komt in haar bandbezetting. Dus ze zijn met 3 of 4 mensen op het podium. Een celliste erbij. En elektronica en nog andere instrumenten. Wat misschien veel luisteraars niet weten is dat ik zeer slechtziend ben. Ik kan ook niet meer lezen. Mm-hmm. Dus ik weet niet helemaal precies hoe haar band eruit ziet. En die informatie heb ik niet meer paraat, maar de boeker heeft mij verteld en Becky dat ze in een zeer bijzondere bezetting naar Roadburn komt. En daar ben ik heel blij mee, want ik vind het een hele betoverende ambient. Haar betoverende ambient is, vind ik buitenaard.
0: En gelukkig is er met je oren nog steeds helemaal niets mis. En daar gaat het ook voornamelijk om bij een festival natuurlijk. Dus count your blessings, Walter. Fijn dat je dat in ieder geval nog kan horen. En voor degenen die benieuwd zijn wat er nu werkelijk is, is hier Penelope Trappers. Haar album komt op 4 april uit en dat wordt A Requiem. En daarvan hoort nu Platinum, Penelope Trappers op Roadburn.

0: Ja, ik heb heel erg getwijfeld over de uitspraak, maar er komt iets als Tris toch Effendiwod. Volgens mij spreek je het zo uit. En dat betekent het verdriet van de vrouwen. Kun jij nog in het heel kort, namelijk slechts een minuutje, iets vertellen over deze band?
1: De band met de...
0: Oh, sorry. Ik moet je even wel je microfoon openzetten. Even overnieuw. Ja?
1: De band met de onuitsprekelijke naam.
0: Ja.
1: Fantastische donkere volk. Een combinatie tussen volk, industrial, postpunk en afkomstig uit Wales. En heeft de plaat heeft ontzettend hoge ogen gegooid in de jaarlijst van The Quietus. Een band die eigenlijk op onze radar stond, maar die we niet wisten te bereiken. Tot op een dag ze een boeker kregen die we kenden. En voorzichtig vragen, is de band beschikbaar? Waren ze eindelijk niet, maar ze wilden zo graag op Roodburen spelen dat ze hemel en aarde hebben bewogen om toch te komen. En we zijn er echt heel blij mee op de zaterdag in de kleine zaal bij 013. Tezamen met One Leg One Eye en Oxen. En dan hebben we toch wel de hele spannende donkere volk van het moment daar te samen gebracht.
0: Nou, dat is dat klinkt inderdaad heel veelbelovend. En even kijken, zij spelen op de zaterdag. En even echt in het heel kort, anders, want de track die duurt nou toch al gauw bijna 6 minuten... over Christophe Haan en Michael Girard op de zondag.
1: Erg blij dat Michael weer op Roodburen komt. Wat ik begrepen heb, gaat hij daar akoestisch nieuw zwansmateriaal spelen.
0: Oké. Okay. Nieuws. Ja, nou, helaas hebben we dat nog niet. Het album The Birthing moet nog uitkomen. Maar vandaar dat we even teruggaan naar 1991... waar in ieder geval Michael Girard en Christophe Haan samen op meedoen, is namelijk de track Better Than You. En dat staat op het album White Light from the Mouth of Infinity. Swans.

Swans, Better Than You. Dat staat op het album White Light from the Mouth of Infinity. En dat is alleen maar gedraaid vanwege het feit dat Michael Girard en Christophe Haan, die dus op de zondag van Roadburn gaan optreden, nog geen materiaal verkrijgbaar is. En ik heb van Walter begrepen dat ze dus materiaal van het nieuwe Swans album gaan doen.

0: dat aan het einde van deze episode van X-Rated. Een hele bijzondere, want mijn ontzettende grote dank gaat uit naar Walter Hoeymakers. De grote man achter het Roadburn Festival. Heel vereerd ben ik dat je hier weer was vanavond, Walter.
1: Dankjewel, Bob. Eens gelijks. Je hebt me meegenomen door een geweldige rondreis door het festival. En het overvalt me weer, net als vorig jaar. Ik ben weer emotioneel, omdat je me een kant van Roadburn laat zien die ik zelf misschien niet elke dag scherp voor ogen heb, maar dat ik weet dat die er is. En dit geeft me zoveel energie om de komende twee weken nog alle eindjes aan elkaar te knopen. En ik ben gewoon heel trots dat ik deze reis vanavond met jou mag maken, Bob.
0: Nou, echt, de trotsheid komt ook van mijn kant, want ik vind het fantastisch dat je er was, Walter. Nogmaals dank en we gaan ervan uit dat Roadburn een groot succes wordt en dat u allemaal, de luisteraar, dat we u gewoon gek genoeg gemaakt hebben om nog even snel een kaartje te kopen. Want het is een festival wat je absoluut niet mag missen. Nogmaals dank, Walter.
1: Dank je, Bob. Dank je.
0: Zometeen is er nog X-Ray en dat is een special rond het label Under the Spire, wat helaas al niet meer bestaat. En twee albums heb ik gekozen uit 2010, namelijk van het Ithaca Trio, het album Tesla versus The Night en van Coldstream, vier tracks van het album South Island. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Mijn dank nogmaals aan Walter Hoeymakers. Dank aan alle luisteraars ook die hebben geluisterd en ook reacties gaven. Dat doet altijd goed. Dank voor het luisteren dus nogmaals. En wellicht zie ik u tussen 17 en 20 april wel rondhobbelen op het Roadburn Festival. En 20 april, nu we daar toch over hebben, dat is natuurlijk eerste paasdag. En dan hebben we op zich wel de traditionele extra zware paasepisode van X-Rated. Volgende week is er sowieso ijs- en wederdienende weer een nieuwe episode van X-Rated te beluisteren hier op de Concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door een X-Ray. Nogmaals dank en de playlist die staat volledig op de site van de Concertzender. En deze uitzending is direct na 11 tot in Sint-Jutemus te herbeluisteren. Wat mij betreft, tot volgende week. Dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Action.